weer. Zo is het zon, zo blijft het al. Proleda, we brauchen het al. A bissele, a spesle. Und er euch bestimmt koi gläsle. O, wenn man heim komt, seid man zur Frau.